Dat was tot slot van deze uitzending Concerts in the Life Nieuw Klassiek, de kantate BWV 1083. Uitgevoerd door organisten Euwe en Sybil de Jong en zangeressen Cecile van der Sand en Johannette Zomer. Meer gegevens over de uitgevoerde werken vindt u op de site van de Concertzender en ook in onze app. Dit programma werd samengesteld door Henk Hielkema.

Welkom bij Cinematheque, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks. De IJslandse muzikus en componist Hildur Guðnadóttir is dit jaar de associate artist van het Holland Festival. Hildur Ingveldardóttir Guðnadóttir is een IJslands muzikante en componiste. Ze is een klassiek geschoold cellist en ze heeft gespeeld en opgenomen met bands als Pansonic, Throbbing Gristle, Mum en Stoorsweit Nix Notes. Ook heeft ze getoerd met Animal Collective en Sun. Verder heeft ze veel solowerk gecomponeerd en geproduceerd. Ook voor film. We hebben het dus over een zeer veelzijdig artiest. Hildur heeft internationale erkenning gekregen voor haar film- en televisiescores. Daaronder de HBO-miniserie Chernobyl uit 2019. Voor haar score bij de psychologische thrillerfilm Joker in 2019 won Hildur onder andere de Academy Award voor Best Original Score. In deze aflevering kunt u gaan luisteren naar de scores van zowel Mary Magdalene, Chernobyl, Joker als Joker Folie à Deux. De soundtrack van Mary Magdalene uit 2018 werd gecomponeerd door Johan Johansson en dus door Hildur Guðnadóttir. Samen creëren ze een mysterieuze sfeer met langzame strijkers, koorzang en subtiele elektronische klanken. De soundtrack werd geprezen vanwege haar minimalistische stijl en diepe emotionele impact. Het was bovendien een van Johanssons laatste filmprojecten voor zijn dood.

U luisterde naar de soundtrack van de film Mary Magdalene. We gaan snel door met de soundtrack van Chernobyl. Deze gespannen, naargeestige soundtrack speelt een integrale rol in het overweldigende, claustrofobische drama van de serie. Haar soundtrack manipuleerde Hildur met omgevingsgeluiden die ze opnam in een verlaten elektriciteitscentrale. De melodieën in de soundtrack zijn verweven met geluiden van deuren, pompen, reactorhallen en turbinezagen. En de soundtrack werd geprezen voor de manier waarop het naadloos integreert in de serie.

Dit is het nachtprogramma van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Wekelijks te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur.

U luistert naar de nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of via onze app.

Dit is De Nacht met muziek van klassiek tot nu. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons deze bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is de nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur. En kijkt u voor de speellijst in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app.

U luistert naar De Nacht met muziek van Klassiek tot nu. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijkt u dan op de pagina van dit programma in de gids op onze website concertzender.nl, ook te bereiken via de app.

U luistert naar De Nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of via onze app.

die thuis op een knibbels dwingt. Oeral onk en rouwe brengt. Mat wij boegen hier op hier.

U heeft geluisterd naar De Nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst die kunt u vinden in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app. Het programma werd samengesteld door Egbert Randewijk.

U luistert naar de nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of via onze app.

Dit is de nacht van de concertzender met muziek van klassiek tot nu. Te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur. En kijkt u voor de speellijst in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app.

Dit is het nachtprogramma van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Wekelijks te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur.

U heeft geluisterd naar De Nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst die kunt u vinden in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app. Het programma werd samengesteld door Egbert Randewijk.

0: Dag luisteraars, welkom bij het Piano Atelier van de Concertzender. Het maandelijkse programma van pianist Willem Brons en Pauline Verburg, waarin we belangwekkende stukken uit de pianoliteratuur bespreken en laten horen. We zijn hier voor te gast in de APMA Studio in Amsterdam. Willem, vertel, over wie gaan we het hebben vandaag?
1: Nou, vooral Nadia Boulanger. We hebben al veel gesproken over Lieder Boulanger. Maar ik heb me nu eens verdiept in Nadia Boulanger. En dat heb ik geweten. Want dat is zo'n waanzinnig interessante figuur geweest. Lieder is maar 24 jaar geworden. Zij is 92 geworden. Ja. Nou ja. Zij kwam uit een familie die ongelooflijk muzikaal georiënteerd was. Haar grootvader was een...
0: Cellist.
1: Een beroemde cellist. En haar vader was een operacomponist die in 1835 al de Prix de Rome gewonnen heeft. Hij was toen 20. En haar moeder was een Russische zangeres. En haar vader had kennis met haar gemaakt toen hij op tournee was in Rusland. Want hij was ook een zanger. Nou ja, je zal in zo'n familie opgroeien. En ze had een zusje dat niet alleen een wonderkind was, maar bleek een fenomenaal componiste te zijn. Maar het tragische was, hun vader overleed in 1900 en Nadia was nog maar 12 jaar en Lili nog maar 6 jaar. Maar dat gaf een ander probleem. Toen moest Nadia ergens zo gauw mogelijk eindexamen doen, dan kon ze wat geld verdienen, want de familie die zat financieel behoorlijk moeilijk.
0: Ja, moest
1: misschien
0: worden.
1: Is dat wel ook een van de redenen geweest waarom Nadia na 1918 gestopt is met componeren. Maar goed, ze heeft een tijd lang dat wel gedaan. En dat deed ze eigenlijk min of meer samen met Lili. En ze wisselde uit. Maar we gaan misschien eerst eens luisteren naar twee hele korte stukjes. Ik geloof gecomponeerd voor een Prima Vista examen. Wat een wonderlijke titel. Eerst heet Om, Mannen. Heel kort stukje. Van, langer stukje. En veel mooier.
0: Ja. Ik wil het even hebben over degene die we gaan laten horen.
1: Oh, goed, ja, dat is Duco Burgers. Ja, die kan bij mij geen kwaad meer doen. Want wij hebben een gemeenschappelijk hobby, fascinatie. Namelijk Lili en Nadia Boulanger. En ja, hij heeft een cd uitgebracht met al die pianowerken. En ja, hij was denk ik de eerste. En dat is natuurlijk een belangrijke artistieke daad. Dus we gaan vandaag alleen naar hem luisteren.
0: We gaan alleen naar Duco luisteren. Nou, laten we beginnen met deze twee...
1: Het eerste stukje is kort, zorgeloos. Ja. Je zou denken, een beetje de kant van Poulenkop. Ja. Tweede is langer, expressief. Misschien een beetje... op de manier van chanson, vloeiende beweging, mooie harmonieën. Maar ja, even luisteren.
0: We gaan luisteren naar de mannen en de vrouwen. En u hoort Duco Burgers.

0: En zo klonken Les Hommes et les Femmes, gecomponeerd door Nadia Boulanger. En u hoorde pianist Duco Burgers.
1: Ja, Nadia kreeg al heel vroeg les van zeer bekwame leraren. Dat kwam natuurlijk omdat haar ouders, of haar vader, ja, die had natuurlijk de beste contacten in Parijs. Zij studeerde bij beroemde mensen zoals André Gidjalsje, Paul Vidal en later uitgebreid bij niemand minder dan Gabriel Fauré. Zij is ook een geweldige uitvoerder geworden van het Requiem van Fauré, want zij had informatie uit de eerste hand. Later probeerde zij net als haar vader de Prix de Rome te krijgen. Nou, daar werd ze behoorlijk in tegengewerkt. Uiteindelijk in 1908 kreeg ze dan toch een tweede Grand Prix. Terwijl volgens velen zij een eerste prijs verdiende. Maar ja, de volledig uit mannen bestaande jury had het bepaald niet begrepen op vrouwen die dachten dat ze konden componeren. Ja. Ook Saint-Saëns behoorde daartoe. Helaas. En we gaan nu even luisteren naar drie korte stukjes. Trois morceaux. Het eerste is een langere versie van het eerste stukje wat u net gehoord heeft, maar nu een beetje swingend. Het tweede heeft een delicate, interessante linkerhand. En in de derde hoorden we al iets van mysterie, wat later in de werken van beide componisten zo'n belangrijk element zou worden.
0: We gaan luisteren.

0: En zo klonken de trois morceaux van Nadia Boulanger, gespeeld door pianist Duco Burgers.
1: Ja, Nadia had les van heel erg goede leraren. En ze nam haar zusje Lydie, 6 jaar jonger, altijd mee. En die stak intussen al heel wat op, alleen maar door te luisteren. Ze hebben veel van elkaar geleerd en trokken eigenlijk heel veel met haar op. En toen haar vader in 1900 overleed, voordat dat gebeurde, heeft hij gezegd tegen Nadia: zij heeft zo'n slechte gezondheid, alsjeblieft neem de zorg voor haar op je. Ja. Dat heeft ze ook heel erg goed gedaan. Dus ja, dat was natuurlijk een enorme band. Maar goed, na haar dood in 1918 heeft Nadia niet meer gecomponeerd. Zij ging zich toen concentreren op het lesgeven. En dat lag haar heel goed. Ze vond dat ook de opdracht die ze kreeg in haar leven. En ze werd eigenlijk steeds meer gerespecteerd. Want die lessen hadden betrekking op interpretatie, structuuranalyse en vooral ook compositie. En ze dirigeerde ook, zelfs in Amerika, grote orkesten. En dat was dan misschien het Requiem van Fauré of werken van haar Lydie. Maar ze deed het toch maar.
0: Ja.
1: En liet zich niet intimideren. Oh ja, en op een gegeven moment kreeg je op woensdagmiddag altijd de zogenaamde woensdagmiddagklasse. Daar gebeurde van alles. Ze gingen ook wel eens een cantate van Bach doorzingen. Of zelfs Monteverdi, wat in die tijd toch heel ongewoon was. Of het nieuwste stuk van Stravinsky analyseren. Want Stravinsky was een van haar vrienden. Nou ja.
0: Mooi.
1: Het is een prachtig verhaal toch,
0: ja,
1: hè?
0: Zeker.
1: De lijst met haar oud-student is haast eindeloos. Het schijnt iets van 1000 geweest te zijn. Daar staan natuurlijk componisten veel op. Vooral uit Amerika, Copland en Roy Harris en Leonard Bernstein natuurlijk. Aha. Maar ook wereldberoemde muzici, althans later beroemd. Lee Patti, Ginette Neveu, Barenboim, Leonard Bernstein, Hendrik Tsering. Nou, dat is wat. Ze was ook een uitstekende pianiste en organiste. Speelde ook in een kerk. Ze is zeer oud geworden, 92 jaar. Ik heb een mooie compositie gevonden op de cd van Duco. En dat heet Vers la vie nouvelle, naar het nieuwe leven. Ik vind het een prachtig stuk. Het begint duister, 3 notenbalken. En dan denk je onmiddellijk aan een schrijfwijze voor orgel. En 3 klankregionen eigenlijk op de piano is ook sprekend. En dit klinkt dreigend. Je zou zeggen, ja, 1917, de oorlog natuurlijk. Maar op een gegeven moment gaat minor over in majeur. Sierlijke omspeling in de bovenstem. Mooie harmonie in het midden en sprekende bassen. En aan het eind komt de melodie in de bovenstem. En dan vind ik de muziek zelfs een beetje Russisch. Niet zo vreemd.
0: Haar moeder.
1: Met een Russische moeder.
0: Ja.
1: Maar het is ook zo. Ik vind zowel in de werken van Lydia als van Nadia soms een directheid in de emotie die ik niet helemaal associeer met Frans.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus associeer ik juist een beetje meer met Russisch. Dus misschien die combinatie van Frans en Russische afkomst heeft misschien wel tot iets bijzonders geleid. We gaan dus nu luisteren naar Duco Burgers in het mooie stukje Vers la nouvelle vie, naar het lieve leven.

0: En zo klonk Vers la vie nouvelle, gespeeld door Duco Burgers. Een stuk van Nadia Boulanger, waar we vandaag heel veel aandacht aan besteden. Dat vind ik heel mooi. We gaan verder met de prelude en ré. Maar dat is een werk van Lili.
1: Ja, dat komt op die cd, wordt het gecombineerd. Dus ja, dat doe ik dan ook.
0: Ja.
1: De prelude in en ré, dat is eigenlijk des groot, is gecomponeerd in 1911. Lili was toen, ik geloof, 16 jaar. Zij ging al heel snel componeren, maar daar is niet veel van bewaard gebleven. Hebben ze natuurlijk allemaal weggegooid. Maar deze prelude is wel gebleven. En ik vind het gewoon een prachtig stuk. Het werd gecomponeerd op 12 maart 1911. Ik heb de indruk dat zij hier experimenteert met de vorm. Aan het begin hoor je hele toonsafstanden op de manier van Debussy. En dat klinkt inderdaad dromerig. De bas blijft op des staan, maar dat geeft toch 15 maten lang bepaalde spanning. Maar op een gegeven moment krijg je een ritmische versnelling. En dat mondt uit in een octavenpassage die een heleboel octaven naar beneden gaat. En dat heeft een dramatische uitwerking. Nou ja, daar komt dan weer, dat gaat hij ook weer over en wordt verstild afgesloten. Maar ik vind het zo interessant. Je hoort een korte prelude, maar er zijn zoveel karakters. En het werkt zo ontzettend goed.
0: Laten we gaan luisteren, Willem, naar de prelude en ré.

0: En zo klonk de prelude en ré van Lili Boulanger, gespeeld door Duco Burgers. En we gaan nog meer muziek van Lili nu bespreken, ja, en luisteren.
1: Zij heeft dus inderdaad de Prix de Rome gewonnen.
0: Ja.
1: En toen kon ze dus in 1914 een aantal jaren verblijven in de Villa Medici in Rome. En zich ongestoord wijden aan componeren. En daar heeft ze drie stukken voor piano gecomponeerd, trois morceaux. En daar gaan we er twee van horen. En dat vind ik, in tegenstelling tot die preludes, dat zijn totaal afgewerkte stukken, voorzien van talrijke voordrachtstekens. Ik vind dat allebei, of alle drie eigenlijk, prachtige stukken. En ik hoop ze dus heel snel te gaan studeren.
0: En dat je bent geïnspireerd geraakt, ja, dat is mooi.
1: En bij dat eerste stukje is een heel belangrijk element, het Seufzer-idee. Dus die dissonant die oplost. En dat kan ook heftige vormen. Ze is niet bang voor een paar dissonanten.
0: Nee, gelukkig.
1: Ja, op een gegeven moment krijg je een prachtige, expressieve passage, er staat bij triest, expressief en tans. Nou, ja, je moet het allemaal maar presteren. En dan krijg je in 1 maat een groot crescendo en 4 maten fortissimo, die een enorme zeggingskracht hebben. En daarna verstilt het stap voor stap. Ik vind het echt een, ja, in een heel kort tijdsbestek gebeurt er zoveel. Het tweede stukje, de jardin, sorry, het titel was de jardin, uit een oude tuin. De,
0: ja, precies, d'un jardin vieux. Jardin,
1: en
0: ja,
1: nu krijgen we d'un jardin clair, heldere tuin. Dat is veel optimistischer. Dat is, mensen denken dat ze altijd somber is. Ja. Dat is niet zo.
0: Gelukkig.
1: Want dit is een heel positief stuk. Wel een beetje nostalgisch natuurlijk. Nou ja, we moeten maar eens even gaan luisteren. Maar dat eerste stuk, dat heeft de meeste verschillende karakters. En dat in een kort tijdsbestek.
0: We gaan luisteren naar D'un jardin vieux en D'un jardin clair van Lili Boulanger. U hoort Duco Burgers.

Emma Kirkby zong Engelse liederen van Haydn en werd daarbij begeleid door Marcia Hadji Marcos op een kopie van een Weense Walter-piano uit de late 18e eeuw. Kijkt u op concertzender.nl in de gids op 14 juni, dan vindt u een speellijst met titels en uitvoerende. Dan ziet u ook een hop-nummer. Het was de Nederlander Anthony van Hoboken die alle werken van Haydn catalogiseerde en ze op soort sorteerde en van een Hoboken-nummer voorzag. Zo is Hoboken 26a, 12, het lied An den Mond. Sieh, da bist du wieder. Tenor Peter Schreier zingt het nu met Konrad Ragosnich op gitaar.

Dat waren tenor Peter Schreier en gitarist Konrad Krakosnik met An der Mond. De componist Joseph Haydn wordt soms Papa Haydn genoemd. Deze gewoonte is ontstaan tijdens zijn Esterhazy-tijd, waar hij leiding gaf aan een tamelijke groot groep muzici. Zijn gezag was kennelijk nogal welwillend, aangezien hij vaak bij prins Esterhazy bemiddelde ten behoeve van muzici die in de problemen waren geraakt. De gewoonte om Haydn papa te noemen werd steeds aannemelijker naarmate Haydn met meer dan 30 jaar dienst aan het hof ouder was geworden dan de gemiddelde muzikus die onder hem diende. Na verloop van tijd breidde de groep muzici die Haydn papa noemde zich uit tot buiten het hof van Esterhazy en noemde Haydns vriend Wolfgang Amadeus Mozart hem ook papa Haydn. Tussen juni 1800 en oktober 1804 stuurde Haydn in totaal 208 liederen en 6 reekse variaties naar George Thomson, een gepassioneerde verzamelaar van volksliederen. Thomson's bestelling werd doorkruist door de vraag naar nog meer liederen en ditmaal door boekhandelaar William White uit Edinburgh. Nog een 50-tal arrangementen volgden, maar Haydn naderde het einde van zijn carrière. Oud en verzwakt schoof hij een deel van het werk naar zijn leerling Sigismund Neukomm. Vast staat wel dat Haydn, na een rijke loopbaan vol symfonieën, kerkmuziek, kwartetten, trio's en sonates, in de laatste jaren van zijn leven een late liefde voor het lied ontwikkelde. Haydn overleed in 1809 op 77-jarige leeftijd. Hoewel hij een enorme status had als componist, kreeg hij een eenvoudige begrafenis. Dit had te maken met de inval van het leger van Napoleon in Oostenrijk. In de maand van zijn dood maakte Haydn zelfs nog een bombardement mee van zijn woonwijk in Wenen. Toen het graf van Haydn 11 jaar later werd verplaatst naar een plek die zijn status als componist meer eer aandeed, werd ontdekt dat zijn schedel ontbrak. Die bleek te zijn gestolen door frenologen, pseudowetenschappers die aan de hand van metingen aan het hoofd probeerden mentale eigenschappen af te lezen. Zij waren nieuwsgierig of Haydns muzikale genie aan zijn schedel te zien was. Pas in 1954, maar liefst 145 jaar na Haydns begrafenis, werd zijn schedel herenigd met zijn lichaam. Hierover schreef Teun de Vries een spannende roman waar onlangs nog een heruitgave van verscheen. Wo Liebesgötter lachten, zingt tenor Wolfgang Anheiser nu. En dat komt uit De Apotheker. Wo Liebesgötter lachten is een reactie op Volpino's afwijzing door zijn geliefde Grilletta. En dat is heel heftig. Luister maar.

besluitte dit Haydn programma af met nog eens Ellie Ameling. Zij nam in 1980 met pianist Jörg Demus op een fortepiano een toonaangevende collectie op van Joseph Haydn's liederen, waaronder de beroemde Engelse canzonetta's en diverse Duitse liederen. De montage en techniek was weer in handen van Aart Veerman en mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal. Zondag 28 juni zijn we er weer. Graag tot dan.

Dit is de concertzender met het programma Schatgraven. De grote muziekauteur David Jubal zei ooit dat Franz Liszt waarschijnlijk de grootste pianist aller tijden moet zijn geweest. Zijn bewerkingen van de Beethoven-symfonieën, concertparafrases, de sonaten in B-klein, om maar enkele monumentale werken te noemen, duiden erop dat Liszt een bovennatuurlijke pianist moet zijn geweest. Ook zijn nalatenschap aan leerlingen is niet gering. Zo was Alexander Siloti een leerling van Liszt in Weimar, die later zijn eigen bijzondere link heeft met de grootste pianisten. Silotis leerling en neefje was niemand minder dan Sergei Rachmaninov, die op aanraden van Siloti ging studeren onder Nikolai Zverev, waar hij in het beroemde klasje terechtkwam met Alexander Scriabin en Joseph Levin. Helaas is Liszt nooit opgenomen en zullen we nooit weten hoe hij speelde, maar gelukkig zijn er wel opnamen van Rachmaninov. Vandaag laten we u een concertprogramma horen zoals dat waarschijnlijk had geklonken als de grote componist-pianist als solist had opgetreden. We beginnen met Schumanns Carnaval, opus 9, opgenomen in 1929 en remastered in 1989.

U hoorde Schumanns Carnaval, gespeeld door Sergei Rachmaninov. Het tweede deel van dit fictieve concertprogramma is gewijd aan de andere grote romanticus uit de 19e eeuw, Frédéric Chopin. Zoals bijna alle pianisten na Chopin was ook Rachmaninov een groot liefhebber van zijn muziek en deze was een grote inspiratiebron voor zijn eigen werken. Het schijnt dat er geen dag voorbij ging dat Rachmaninov geen Chopin speelde. In het boek Speaking of Pianists van Abram Chasins vertelt Chasins dat hij bij Rachmaninov op bezoek komt en hem hoort oefenen. Het was waarschijnlijk de etude in terzen, opus 25 nummer 6, maar in zo'n langzaam tempo dat die haast onherkenbaar was. We laten u nu drie werken van Chopin horen. Allereerst de nocturne in Vies Groot, opus 15, nummer 2, die met een melancholie wordt gespeeld zoals dat alleen kan door een getergde Russische ziel uit de vorige eeuw. Daarna klinkt de derde ballade, die vaak wordt beschouwd als de minste van de vier ballades van Chopin, maar in de handen van Rachmaninov klinkt als een van de beste composities uit zijn oeuvre. Tot besluit hoort u de tweede sonate in Besklein met de beroemde dodenmars in het derde deel. Het is in deze sonate dat misschien nog de meeste Rachmaninoveske klanken, gebrul en gedonder te horen zijn, maar het is het laatste deel waarin zijn feilloze techniek en muzikaliteit schitteren. Zoals de wind door een verlaten kerkhof waait, zo vliegt hij er ook doorheen.

Na deze twee scènes uit het tweede bedrijf vervolg ik met een deel uit het derde bedrijf. De monoloog van Othello, Diom Hypotevis Kaljar, gevolgd door het terzet van Othello, Iago en Cassio. Als Othello hoort u weer Giovanni Martinelli, Iago is Laurence Tibbett en Cassio Nicolas Massu.

En tot slot van deze korte selectie uit Otello van Verdi hoort u natuurlijk De Dood van Otello, gezongen door de tenor Giovanni Martinari.

In deze aflevering van Opera Actueel heeft u kunnen luisteren naar delen uit Simon Boccanegra en Otello van Verdi. De belangrijkste solisten waren de bariton Lawrence Tibbett en de tenor Giovanni Martinelli. En alle namen kunt u terugvinden op www.opusklassiek.nl en op de site van de concertzender. En met die woorden neem ik dan nu weer afscheid van u. Ik wens u verder een prettige zondag en tot de volgende keer.

Welkom bij het programma Luister van de Concertzender. In dit uur luisteren we naar de muziek van de Duitse componist Max Reger. Reger werd geboren in 1873 en overleed in 1916, nog maar 43 jaar oud. Ondanks zijn korte leven liet hij een indrukwekkend en omvangrijk oeuvre na met werken voor orgel, piano, kamermuziekensembles, koor en orkest. Reger neemt een bijzondere plaats in de muziekgeschiedenis in. Hij voelde zich sterk verbonden met de traditie van Bach, Beethoven en Brahms, maar leefde in een tijd waarin de muzikale taal snel veranderde. Terwijl tijdgenoten als Mahler, Strauss en Debussy nieuwe wegen verkenden, ontwikkelde Reger een eigen stijl waarin die waardering van het verleden wordt gepaard aan een rijke en soms gedurfde harmoniek. Zo is hij als componist als het ware een brug tussen de laatromantiek en de muziek van de 20e eeuw. Zijn muziek heeft lange tijd de reputatie gehad moeilijk en complex te zijn. Toch gaat achter de dichte polyfonie en de uitgebreide harmonieën een zeer expressieve componist schuil. Reger kon monumentaal en intellectueel schrijven, maar ook verrassend lyrisch en emotioneel. We beginnen straks met het eerste deel van zijn pianoconcert in F klein, gevolgd door de symfonische Prolog zu einer Tragödie. Het pianoconcert in F klein, opus 114, ontstond in 1910. Het werk werd geschreven voor de pianiste Frida Quast-Hodapp, een van de vooraanstaande Duitse pianisten van haar tijd, die ook de première verzorgde. Met een totale speelduur van ruim 3 kwartier behoort het tot de omvangrijkste pianoconcerten uit het laat-romantische repertoire. Anders dan veel romantische pianoconcerten heeft dit werk een sterk symfonisch karakter. De piano staat niet voortdurend in de schijnwerpers, maar vormt een gelijkwaardige partner van het orkest. Virtuositeit is zeker aanwezig, maar staat steeds in dienst van de muzikale ontwikkeling. Het eerste deel, Allegro Moderato, opent met krachtige akkoorden van het orkest, waarna zich geleidelijk een breed muzikaal landschap ontvouwt. Kenmerkend voor Reger is de voortdurende verwerking van motieven en thema's. Ideeën worden niet eenvoudig herhaald, maar voortdurend getransformeerd en met elkaar verweven. Wat vooral opvalt in dit eerste deel is de enorme spanningsboog. Reger combineert monumentale orkestrale passages met momenten van opvallende introspectie. Ondanks de complexe structuur blijft de muziek voortdurend in beweging, gedreven door een bijna symfonische logica. Het resultaat is een werk dat zowel de concentratie van de luisteraar vraagt als rijkelijk beloont. We luisteren naar het eerste deel, Allegro Moderato, uit het pianoconcert in F klein, opus 114 van Max Reger. Solist is Per Love Andreas Derwinger. Het Norrköping Symfonieorkest staat onder leiding van Leif Segerstam.

Dat was het eerste deel van het pianoconcert van Max Reger, uitgevoerd door Love Derwinger en het Norrköping Symfonieorkest. Dan volgt nu een heel andere compositie van Reger, al horen we daarin dezelfde meesterhand aan het werk. De Symphonischer Prolog zu einer Tragödie, opus 108, ontstond in 1908 en werd opgedragen aan de beroemde dirigent Arthur Nikisch. Het behoort tot de belangrijkste zelfstandige orkestwerken die Reger schreef. Hoewel de titel een tragische sfeer suggereert, is aan het werk geen concreet verhaal of literair programma verbonden. Reger wilde geen muzikale illustratie van een specifieke tragedie schrijven, maar eerder een algemene sfeer van noodlot, conflict en menselijke worsteling oproepen. Vanaf de eerste maat wordt de luisteraar ondergedompeld in een donkere en gespannen klankwereld. Dreigende motieven, krachtige orkestrale erupties en momenten van ingehouden spanning wisselen elkaar voortdurend af. Daarbij benut Reger het volledige kleurenpalet van het laat-romantische symfonieorkest. Hoewel Reger vaak wordt geassocieerd met contrapuntische en intellectuele muziek, laat dit werk horen hoe direct en dramatisch zijn muzikale taal kon zijn. De enorme dynamische contrasten, de rijke orkestratie en de voortdurende emotionele geladenheid maken het tot een van zijn meest indrukwekkende orkestwerken. We luisteren naar de Symphonische Prolog zu einer Tragödie, opus 108 van Max Reger. Het Radio Symfonieorkester Berlin wordt geleid door Gert Albrecht.

U hoorde de Suite Bergamasque van Claude Debussy door Juliette Hurel en Isabelle Moretti. Gabriel Fauré bewerkte 3 van zijn kortere stukken voor fluit en harp. U hoort achtereenvolgens Sicilienne, Claire de Lune en Berceuse. Het laatste stuk schreef hij voor Dolly Bardac, de 1-jarige dochter van Emma Bardac, de latere vrouw van Claude Debussy. Juliette Hurel en Isabelle Moretti met muziek van Fauré voor fluit en harp.

U hoorde Juliette Urel en Isabelle Moretti met muziek van Fauré voor fluit en harp. Tot besluit van Tussen Droom en Daad kunt u luisteren naar drie kortere werken voor fluit en harp. Jacques Ibert schreef Entr'acte voor het theater en bewerkte het later voor fluit en harp. Ibert ontmoette de jonge componist Eugène Bozza in Rome. Van Bozza hoort u Deux Impressions. Van Clémence de Grandval tenslotte hoort u Wals Mélancolique.

Dit was Tussen Droom en Daad. De gespeelde stukken kunt u nalezen op de site van de Concertzender. Samenstelling van deze uitzending was in handen van Theo van Deventer.

Dit is de Concertzender met In de Schijnwerper, die we vandaag richten op de dirigent Fritz Reiner. Die leefde van 1888 tot 1963. Hij werd geboren in Boedapest, maar maakte carrière in Amerika. Al in 1922 stond hij voor een Amerikaans orkest en van 1953 tot zijn dood was hij chef-dirigent van het Chicago Symphony Orchestra. Zijn repertoire was breed, zijn aanpak uitgesproken en hij schuwde de controverse niet. Hier dirigeert hij een Amerikaans gelegenheidsensemble in Bachs vierde Brandenburgse concert.

Dat was van Bach het vierde Brandenburgse concert. Fritz Reiner was bevriend met verschillende componisten en hem komt de eer toe de eerste opname te hebben gemaakt van het concert voor orkest van Béla Bartók. De opname dateert van 1946 en het orkest is het Pittsburgh Symphony Orchestra.

Dat was van Béla Bartók de oudst bekende opname van het Concert voor Orkest. Reiner dirigeerde in 1946 het Pittsburgh Symphony Orchestra. Reiner dirigeerde Bartók graag, tot besluit van dit programma en voor zover de tijden toelaat, het Chicago Symphony Orchestra in enkele Roemeense dansen van Bartók.

Dat waren enkele Roemeense dansen van Bartok, uitgevoerd door het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Fritz Reiner. Tot zover in de schijnwerper, dit keer gewijd aan Fritz Reiner. Hopelijk smaken de gekozen muziekopnamen naar meer. Samenstelling van dit programma, Emmanuel Overbeke.

Welkom bij Folkit, deze keer met muziek van de Servische groep Naked. Zojuist hoorde je La Zupa, afkomstig van het album Noise. Noise was de eerste cd van Naked en verscheen in 2007, wanneer de band zo'n jaar bestaat. Aanleiding voor het programma van vandaag is het recent verschijnen van het album Naked, een samenwerking van Naked en het Lakatos Monica Folk Trio. Van deze cd hoor je later meer, nadat we in het verleden van de band zijn gedoken. 5 mannen vormen een band in 2006 en die noemen ze Naked, om uit te drukken dat ze vanuit een open hart en onbedekte ziel muziek maken. Tot op heden hebben ze 6 albums uitgebracht die de geleidelijke ontwikkeling van de band goed laten horen. Tisi Sada Daleko is te vinden op het voorlaatste album Srechna Tuga uit 2022.

Dat was tot slot het nummer Obori van het album Nakedonia uit 2015. De muziek van Naked is over het algemeen instrumentaal en uptempo en geïnspireerd op muziek uit allerlei streken van de Balkan. De bandleden omschrijven zichzelf als vertolkers van gelaagde Balkan trippy dub jazz. Duga Devetka is te vinden op Get Naked uit 2015.

Dat was het nummer Chabitos van het op 2 juni verschenen album Naked. Het Hongaarse Lakatos Monika Folk Trio maakt zigeunermuziek. Ze kenden al langere tijd de band Naked omdat ze allebei veelvuldig te horen zijn in Hongarije. De muzikale benadering van Naked leent zich uitstekend voor een combinatie met authentieke zigeunermuziek van het Folk Trio. De titel van hun album, Naked, is een woordspeling. Het verschilt slechts 1 letter met de bandnaam Naked en betekent in het Hongaars voor u. Nog een stuk van deze cd, Za Nyugd.

Als laatste hoorde u Pada Mrak van het album Srechna Tuga uit 2022. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Folkhit. De volledige speellijst vindt u op onze website en in de app. We sluiten af met de samenwerking van Naked en Amir Kweertsman. Van hun cd Nakedonia is hier Green Brown Eyes. Deze Folkhit werd vandaag samengesteld door Geert de Vos.

June Twilight van Rebecca Clark. Op zaterdag 20 juni aanstaande is het weer het jaarlijks festival De Dag van de Componist. Dit festival viert het belang, de waarde en het plezier van eigentijdse muziek door hedendaagse componisten. De eigenheid van de Dag van de Componist ligt in de zichtbaarheid van de componisten in de openbare ruimte. Door muziek te presenteren op stations, in treinen en op stadspleinen wordt de componist losgemaakt van de conventionele concertplekken en openen zij nieuwe luisterervaringen met onverwachte plekken. Topmuzici spelen op de Dag van de Componist zij aan zij met amateurs, jong en oud. Er zijn programma's in meer dan 15 steden met muziek van honderden in Nederland actieve componisten, gespeeld door muzici door heel Nederland. De programmering van de 5e editie op zaterdag 20 juni brengt vernieuwing en nieuwsgierigheid in het hart van het muziekleven. Vanavond in ons programma aandacht voor de vrouwen onder de stadscomponisten, Nicoline Soeter in Tilburg, Hubert Graaf in Amsterdam, Stephanie Pan in Den Haag en Cetera Nafisi in Groningen. We beginnen in Tilburg met Nicoline Soeter. Zij is een componiste die zich onderscheidt door haar werk met vocale muziek en bijzondere klanktexturen. Voor Tilburg creëert ze een nieuw werk dat haar kenmerkende inventieve klankwereld en focus op de menselijke stem belicht. In de muziek van Nicoline Soeter hoor je klankschaduwen van de oude polyfone muziek en het Amerikaanse postminimalisme. Twee werken nu van Nicoline Soeter, Dingen Mavi, een werk uitgebracht in maart van dit jaar, voor solo-gitaar, maar met een twist, en haar Zeehondenlied.

Dat was Zeehondenlied, tekst en muziek, Nicoline Soeter, stadscomponist van Tilburg op de dag van de componist op 20 juni aanstaande. Nu naar Amsterdam, waar Hubert de Graaf stadscomponist is. Hubert de Graaf is componiste en muziektheatermaker en neemt al decennia lang een unieke plaats in binnen de Nederlandse nieuwe muziek, dankzij haar radicale verbeelding en humor. Tijdens de Dag van de Componist in Amsterdam presenteert Hube op het Amstelstation het nieuwe stadslied Kaknas, gezongen door Naas samen met het VU Kamerkoor. Kaknas verkent de betekenis van vrijheid voor vrouwen en speelt tevens een sleutelrol in haar gelijknamige Koerdische opera die deze week in première ging tijdens het Holland Festival. We gaan luisteren nu naar muziek van Hubert de Graaf. Hier is een live versie van haar aanstekelijke This Way to the Big Show. 1, 2, 3.

Dat was muziek van Hubert de Graaf, stadscomponist van Amsterdam tijdens de Dag van de Componist. Stephanie Pan is stadscomponist in Den Haag. Zij is, naast componeren, voice artist, interdisciplinair maker en performer. Haar werk kenmerkt zich door direct contact met het publiek, voorbij sociale verwachtingen en taalgrenzen, waarmee ze intense, lichamelijke en grensverleggende expressie creëert. Invloeden uit performance, experimentele muziek, improvisatie en pop komen daarbij samen. Voor de Dag van de Componist schreef zij een stadslied, die het experimentele veelzijdigheid en soms tegengestelde karakter van Den Haag weerspiegelt. Dit doet zij met ongebruikelijke vocale technieken en door de menselijke stem in haar vele facetten in te zetten. Daarmee haalt ze zangers op een speelse wijze uit hun comfort zone. Muziek nu van Stephanie Pan, van haar album The Art of Doing Nothing, A Feminist Manifesto, I Am a Marsupial, en How to Not Know.

Nu naar het noorden, naar de stadscomponist van Groningen, Setara Nafisi. Naast componeren is hij performer en artistiek onderzoeker. Geboren in Teheran. Haar werk richt zich op psychologische en sociale patronen. Via interdisciplinaire muziek en performance creëert zij verhalende en ritueelachtige werken die gedeelde menselijkheid onderzoeken. Voor de dag van de componist creëert zij op het gloednieuwe station in Groningen een optreden waarbij de hal en het bewegende koor samen onderdelen worden van een levende partituur. Muziek nu van Setara Nafisi, hier is On the Shore.

That was on the shore van Setare Nafisi, stadscomponist van Groningen, op 20 juni tijdens de dag van de componist. En we blijven nu nog even in Groningen, want daar is ook een bijzonder componiste werkzaam.

Haar naam Deborah de Graaf. Nieuwe werken van haar worden binnenkort uitgevoerd. Er is veel van haar te horen in het noorden, waaronder op 19 juni een nieuwe compositie voor het Noord-Nederlands Orkest, waarbij het orkest in twee groepen opgesplitst is en tegen elkaar inspeelt. Verder zijn verspreid over de maand nog een reeks concerten met nieuwe werken voor kamerorkest. Wij gaan luisteren naar Comptes, de delen Night and Day, en je hoort nu het Noord-Nederlands Orkest. Muziek, Deborah de Graaf.

Muziek. Deborah de Graaf. Tot slot muziek van Kate Moore. Op 21 juni is het slotconcert van De Dag van de Componist. En op het programma van het Radio Philharmonisch Orkest. Onder andere een Nederlandse première van Kate Moore. Kijk op de website van New Music Now voor alle details over het festival De Dag van de Componist. In het weekend van zaterdag 20 juni. Nu muziek van Kate Moore. Eerst haar Stabat Mater voor vocale, quintet en vibrafone. En haar Dies Irae voor viool en piano.

Dat was het weer, luisteraars. Ik hoop dat je genoten hebt van dit programma Mona Lisa met muziek van vrouwelijke componisten. Mijn naam is Patricia Werner-Leanse, samensteller en presentator van dit programma. Tot de volgende keer. Dag.

Cinzenta, een muzikaal vervolgverhaal. We gaan op zoek naar muziek met een lange spanningsboog. Elke aflevering verandert langzaam van kleur en elke volgende aflevering begint waar de laatste eindigde. Zo ontstaat een muzikale keten met verschillende muziekstijlen.

Germany. Emergency money, emergency cash.

Francesco. Vieni.

Green Scenes, en onderpakke mix van ambient soundscapes, experimentele elektronica en moderne klassieke muziek.

afgelopen uur luisterde u naar Dream Saints, een maandelijks droomlandschap samengesteld door Peter van Kooten. De details van dit programma vindt u op onze website concertzinnig.nl en op dreamscenes.nl.

X-rated.

Zo, dat is lekker. Age. Uit 1994. En Age is het geesteskind van Thomas P. Heckman. Dit is afkomstig van de dubbele LP The Orion Years, wat in 1994 verscheen. Via Mil Plateau hoorde Lichtspruch Thomas P. Heckman als Age. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. En nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht. En heel fijn dat u het WK uiteraard boycott dit jaar. En de focus legt op de muziek die er toe doet. Hier in X-Rated. Inderdaad, nog tot 11 uur. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u een hele goede avond. We hebben heel veel moois van toen en nu. En heel veel nog van in de toekomst te verschijnen dingen. Wat dacht u van het nieuwe album van Alexander Kowalski? Alexander Kowalski brengt op 17 juli een nieuw album uit. Echoes Remasters. Remaster. En daarvan hoort u nu de track Oxygen. Dit is nogmaals X-rated. Dit is Alexander Kowalski, niet te verwarren met de band Kowalski. Alexander Kowalski, X-rated. Oxygen. Oh, stond die. Oh, komt die.

Andrei Sirotkin hoorde u. En ook dat gaat nog verschijnen. En pas op 3 juli het nieuwe album van Andrei Sirotkin. Nothing Behind the Words. U hoorde Who Am I When Nobody's Watching. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En in de vorige week van X-Rated was ik nogal aan het mopperen over het uitblijven van Chris Watson bij Cabaret Voltaire. Nou, vanavond draai ik geen Cabaret Voltaire in X-Rated, want vorige week hebben we daar al 20 minuten lang de Western Mantra gedraaid. Maar ik wil nog wel even terugkomen op het concert van gisteren, want het was gewoon in één woord geweldig. Het was gewoon echt heel erg goed. Het was beter dan ik had verwacht. En Chris Watson werd gewoon ook niet gemist. Helaas voor degenen die er niet bij waren, u heeft wel wat gemist. En het Cabaret Voltaire gaf een echt een uitstekend optreden. En de partijen, en daarvan was ik echt onder de indruk, de partijen die Richard H. Kirk in de tijd deed, gitaar en elektronica, werden voortreffelijk gedaan door Eric Random. Ook was het fijn om banjo op het toneel te zien met elektronica en percussie. Goed, geen Cabaret Voltaire dus qua muziek, maar wel even teruggekomen op het concert van gisteren. En nu het nieuwe werk van Gens Naï uit Frankrijk. En wordt bijgestaan door Leu. L-O. En L-O, Leu, is de dochter van een van de leden van Gens Naï. Het nieuwe album heet Tomoko. En dit is Prague Teshima.

zeer indringend werk van Fallous D. Het album Black Dawn. Je hoorde Krieger. En dit album is in twee versies verschenen, namelijk op vinyl en cd. En de versies zijn ook verschillend. Verschillende tracks op de cd en verschillende tracks op het vinyl. Deze track staat op beide, op vinyl zowel als cd. Black Dawn, het verscheen in 2017 op Dark Vinyl Records. En in 2017 was het derhalve dan ook mijn album van het jaar. Wat een schitterend product. Black Dawn van Fallous D hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu nieuw werk van Namkar. En dat gaat 3 juli verschijnen, het nieuwe album Antimom. Namkar, dit is Conjuncto. Nee, sorry, Conjunctio. Zo is het, Namkar.

hele fraaie track van Current 93. Current 93, die op deze track bestaat uit David Tibet, Michael Cashmore, Thomas Ligotti en Stephen Stapleton van Nurse with Wound. En natuurlijk The Lost Children, oftewel het kinderkoor wat u hoorde. Prachtig werk van Current 93, A Dream of the Inmost Light. En dat is, heeft als ondertitel voor Christophe Heeman. En Christophe Heeman is de man achter HNAS, oftewel Hirsje nicht aufs Sofa. Het staat op de verzamelaar Foxtrot met daarop nog veel meer moois. Waaronder Coyle en John Balance en Peter Christofferson solo. Foxtrot uit 1998. X-rated op de concertzender met nu Sistrenatus, oftewel Harlow McFarlane. Zijn project heette Sistrenatus. Van het album Sensitive Disturbance uit 2009 hoort u nu Lost Transmission.

0: deze track vindt u op de verzamelaar All My Dead Friends, die in 2006 verscheen via Cold Meat Industry. En daar staat nog veel en veel meer moois op, deze verzamelaar. Hij begint al met Raison d'être, kan je nagaan. For Greater Good, aan het einde van deze episode van X-Rated. Maar er is zometeen nog veel meer te beleven hier op de concertzaal, namelijk X-Ray tot 12 uur. Direct na 11 begint X-Ray met Daniel Thomas Freeman. En zijn werkstuk heet The Beauty of Doubting Yourself. Mooie titel ook. Uit 2011 hoort u het volledige werk van Daniel Thomas Freeman, The Beauty of Doubting Yourself. Zometeen in X-Ray tot middernacht. En dit is het inderdaad het einde van deze episode van X-Rated. Maar geen nood, er is volgende week gewoon ijs en weder dienende weer een nieuwe X-Rated. Alleen niet met mij, want ik ga morgenochtend vroeg op vakantie met mijn lieve vriendin. En de honneurs worden de komende 2 weken waargenomen door vriend, collega Harold Roeland. Hem kent u van Sensenta en Bureau Radiofonie. 2 fantastische radioprogramma's hier bij de Concertzender. En daar kan hij de komende 2 weken X-Rated bij rekenen. Ik ben hem bijzonder erkentelijk dat hij dat wil doen, want dan weet ik dat het in goede handen is. En de eerste week, de eerste zondag van juli, ik weet het niet, het is 5 juli, 6 juli, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar zoiets. Dan ben ik zelf er weer, als ik dit tenminste niet in een of ander ravijn ben gestort, want ik ga naar de Oostenrijkse bergen. Maar goed, dat was ik niet van plan. Deze X-Rated kunt u direct na 11 terugluisteren en de playlist staat volledig natuurlijk op de site van de Concertzender. Dus luister u deze week lekker deze X-Rated terug en volgende week en de week daarna dus met Harold Roeland. Gewoontegetrouw wel op de zondagavond tussen 9 en 11. Heel fijn dat hij dat wil doen en heel fijn dat u gewoon ook aanschuift als luisteraar. Wat mij betreft, tot over 3 weken. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

Allah'ım, sizlerden beri sağ olun.

0: ¿Andás a ver si es cierto también?
1: Papá nomás.
0: ¿Andás a ver, no?

Crap.

야옹 하게 나가니까 좋은 날이 나는데

En dat is heel vaak gevraagd door andere labels later, na jaren 80, om dat nummer te mogen uitbrengen op een verzamelaar of op een verzamel LP of een verzamel CD. Dus het nummer is wel heel vaak daarvoor gebruikt. Nou, luister zelf ook maar hoe dat klinkt. Het is overigens weer prachtig voor me gegeven in een soort vouwdoosje met een raamwerk waar je doorheen kon kijken. Kortom, past helemaal ook in de sfeer van ons label.

Het is al eerder gezegd, in de Sneevliet en eigenlijk ook alle andere side-acts, die traden nooit op. Doxa Sinister was de enige. Maar toch hebben we één keer opgetreden als in de Sneevliet. En dat was bij het programma Spleen. Die deed elke zondag, gepresenteerd door Ignit van Kasteren en geproduceerd door Richard Zijlstra, Genetic Factor. Die deed elke zondag een live optreden van een half uur van een band die uit het experimentele genre. En dat waren ook heel vaak bands die op cassette dingen uitbrachten. En wij hebben toen één keer ons voorbereid voor een live optreden in de studio bij de VPRO. Die is ook uitgebracht. Het optreden was 18 september 1983. Het Spleenconcert is uitgebracht. Eerst in hele kleine oplagen. Maar later ook nog door Staalplaat. En als het goed is, komt er een re-release van Staalplaat. Zeer binnenkort. Althans, ik heb dat

van de staalplaatbaas Gert-Jan mogen vernemen. Nou, zou mooi wezen. Dus het was het enige live optreden waar we natuurlijk flink voor moesten oefenen. Want dan moest ik de nummer natuurlijk live spelen. En niet dat je een paar keer opnieuw kon opnemen. Dat deden we dan in de huiskamer. Bij mij en bij Frank. Ja, tot na twee dagen de ouders zo gek werden van voortdurend herhaalde muziek. Dat we de hele boel weer moesten verkassen naar de volgende huiskamer. En op die manier hebben we het uiteindelijk kunnen opnemen. En hebben we daar een half uur opgetreden. Leuke bijkomstigheid was dat we het laatste nummer wat we deden van, van het optreden, hadden we op een gegeven moment het journaal erin gemixt. Net iets eerder dan die echt kwam. Dus de mensen bij de techneuten, bij de technici, die raakten helemaal van in stress. En die dachten namelijk, oh, we gaan over het journaal heen. Nou ja, dat is bijkomstigheid. We gaan luisteren naar een nummer van die cassette. En dat nummer heet Er Zair.

0: I know he would never do something so wicked. And God is my witness.
1: And God is my witness. God is my witness.
2: Je luisterde net naar het nummer The Other Stranger van Doxa Sinistra. Het staat op de tweede cassette van de Doxa Sinistra, Conveyor Belt. En in tegenstelling tot de eerste line-up van Doxa Sinistra, die bestond uit Jan Popma en Ruud Kluivers, bestond de tweede line-up van Doxa Sinistra uit Hanjo Erkamp en Brian de Mis ondergetekende. Dus we hadden de naam gewoon overgenomen voor industriële muziek, die niet als Ennis Nevert uitgebracht kon worden. Mm. En we brachten dus onder die naam Conveyor Belt uit. En dat nummer, die Order Stranger, daar is wel wat over te zeggen. Veel over te zeggen, maar laten we het proberen samen te vatten in een aantal belangrijke gebeurtenissen. Het nummer is, wat je al hoorde, zitten allerlei geluidsfragmenten in van tv-programma's uit de jaren 80. Ik had dat een keer een hele week zitten opnemen, allemaal tv-programma's, en daar gingen we in knippen. En het lijkt net op een soort verhaal nu. Van al die verschillende programma's hoor je net een soort verhaal. Het is het niet, maar het lijkt er net op. Zo goed, niks aan de hand. Maar wat gebeurde er? Ten eerste Aphex Twin. Die had dat nummer in zijn favorieten neergezet. Op zijn eigen site. Dus we kwamen opeens veel belangstelling voor het nummer. We moesten op verzamelaars komen, et cetera. En toen begon ook nog de Boards of Canada. Ook een niet onbelangrijke band. Ook dat in hun timeline te zetten. En te zeggen van, nou, heb ons zwaar geïnspireerd, dat nummer. Zodat allerlei mensen gingen gissen over, over die fragmenten. En over hoe het in elkaar zat. En daar werden... Nou, ik wil niet zeggen meteen allerlei fake nieuws omheen bedacht, maar mensen gingen wel fabuleren. Maar het leukste is nog wel dat het nummer, er is één iemand geweest en je kunt het op YouTube vinden, heeft al die fragmenten teruggevonden van die tv-programma's en achter elkaar gezet. Dus wij wisten het al zelf niet meer hoor, welke fragmenten het waren, maar deze heeft ze allemaal achter elkaar gezet. Onder andere die A-Team en een of andere... Detective serie, maar in ieder geval, we waren er heel blij mee, want daarmee is ons historisch besef ook weer een beetje gegroeid erdoor. Wij gaan eindigen met King and the Snowfleet. Het nummer heet What's Wrong. En je hoort aan de achterkant geluiden, stemmen. En dat komt uit de film THX 1138 van de eerste film van George Lucas.

Thank you.

my consumer, and the store doesn't have any of

U heeft geluisterd naar de 6e aflevering van een serie radioprogramma's over de opkomst van de Nederlandse cassettecultuur. In deze uitzending vertelde Brian Domisse van het label Trumpet Tapes over zijn aandeel in de Nederlandse muziekgeschiedenis. In de volgende aflevering brengen we een bezoek aan uitgever Wim Dekker van Studio 12 en aan een van de mensen achter het label Period, Mark Tegenvos. Beide labels waren een belangrijke schakel in de nieuwe muziekbeweging rond Amsterdam en Haarlem, Ultra genaamd. We zien u graag terug bij aflevering 7 over de opkomst van de Nederlandse cassettecultuur. De samenstelling en productie was in handen van Hessel Veldman. Peter van Koten deed de techniek en Mark Ritsema verzorgde de presentatie.

Dit is Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Met Bach & Co. luiden we telkens de nieuwe week in van het radioprogramma Geen Dag Zonder Bach. En gaan we wat meer beschouwend te werk. Bespreken we muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Maar we staan ook stil bij uitvoeringen en bij Bach-cd's die recent uitgekomen zijn. We doen dit op een iets andere manier dan u als vaste luisteraar van Geen Dag Zonder Bach van ons gewend bent. Bach & Co. is als het ware de bijlage bij de nieuwe afleveringen van deze week. Bovendien is deze aflevering ook als losse podcast te beluisteren.

Dag lieve luisteraars, welkom bij Bach & Co. Stelt u zich voor, we bevinden ons in een glooiend landschap. Laten we zeggen, zo'n typisch Engels landschap met veel groen en prachtige bomen en struiken. En overal waar je kijkt zie je een zee van narcissen. In deze aflevering herdenken we onze lieve collega Thijs Bonger, die bijna 2 jaar geleden op 4 juni 2024 is overleden. Govert-Jan en ik hadden al een lange tijd het voornemen om Thijs in Bach & Co. uit te nodigen om met ons een aflevering over Felix Mendelssohn te maken. Maar toen ineens realiseerden we ons dat daar geen tijd meer voor was. Thijs was ernstig ziek en ik kon bij hem thuis met hem nog 2 afleveringen over Haydn opnemen en die heeft hij nog met veel genoegen beluisterd. En toen viel het doek voor Thijs. Mendelssohn heeft een grote invloed gehad op het bekend raken van een van de meesterwerken van Bach, namelijk de Matthäus Passion. Ja, en misschien wel door die Matthäus Passion is ook het hele oeuvre van Bach bekend geraakt. Vandaag eren we Thijs met deze aflevering van Bach & Co. met de muziek van Mendelssohn, met werken waar Thijs altijd graag naar luisterde. Op de website van de concertzender schreef Thijs: muziek doet veel met mij. Ik ben hongerig naar nieuwe muzikale ervaringen en ik wil anderen daarvan mee laten genieten. In mijn programma's plaats ik meestal vrij onbekende componisten in een muziekhistorisch kader en selecteer ik het beste uit hun oeuvre. Voorbeeld is Herkansing voor Hummel, een serie van 38 uitzendingen over deze inwonende leerling van Mozart. Na zijn werk voor de concertzender was Thijs muziekjournalist voor de ochtendkrant BN De Stem en schreef hij veel programmatoelichtingen voor het muziekgebouw aan het IJ en Philharmonie Zuid-Nederland. Hij gaf geregeld lezingen, onder andere voor de HOVO, en dat is het Hoger Onderwijs voor Ouderen, en hij werkte als redactielid voor het tv-programma De Tiende van Tijl. Bij uitgeverij homeacademy.nl verschenen er 6 luisterboeken van zijn hand, die over Tchaikovsky, Mendelssohn, Saint-Saëns, Haydn, Gershwin en Chopin. Thijs had dus een grote passie voor muziek en inspireerde veel mensen met zijn kennis en programma's. Ook had hij weer een grote liefde in zijn leven gevonden, zijn geliefde Mieke. Zij is hier aanwezig bij de opname van deze podcast. Hij maakte voor haar talloze cd'tjes met zijn favoriete muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. En zei dan: Mieke, dit moet je luisteren. En hoe vind je dit? Luister daar eens naar. U gaat daar fragmenten van horen. We hadden natuurlijk het liefst Thijs zelf